0: een spoek. Ik wist dat die wonen in de muren, en ben nog verop verloren. En achter kwamen die demonen, die deden al geen personen. Die deden nog in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer, het haus is leer, ja, het haus is leer.

leven. Strak hier met mij mee. Ik kom koks maar weg. Ik heb niet alles gezien. Tennis slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in de dieben. Tussen hennen